Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaanse-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nokian, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Zondagmorgen, 9 uur, het Muziekmuseum. En goedemorgen allemaal, beste luisteraars. Hier welkom op de zondagmorgen op Radio PNM bij een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Samenstelling en presentatie, Jacques Spreeuwenberg. Dus je zit weer goed tot 10 uur in het Muziekmuseum. En we gaan van start met een nummer van The Tremolos. En goedemorgen allemaal, beste luisteraars. Veel luisterplezier op afstand en de uitzending gemist. Hartelijk welkom.

0: Wat een nummer van Boudewijn de Groot, 1972. Als de rook om je hoofd is verdwenen. En daarvoor Bonnie M, 1976. Daddy Cool. En de eerste van deze drie, uit 1969. The Tremolos, Once on a Sunday Morning. Verder met Silvana Mangano.
1: Zondagmorgen van 9 tot 10 uur, het Muziekmuseum.
2: Música nostálgica. Te lleva de vuelta al pasado.

0: van Torg met het nummer Softcell. En dat was het nummer van uit 1982. En Silvana Mangano met Anna 1951 in Spanje. Onderweg Jerry en Mary, de Waikikis, maar eerst Ron Goodwin.
1: Alle verzamelde gitaren uit het Muziekmuseum.
2: Negen die

Dat was een nummer van Jerry en Mary, oftewel zijn dat zijn naam en broer in 1959. Waarom die tranen? De voor de Waikikis met Hawaii Tattoo, 1961. Ook in 1961 Ron Goodwin en dat was Miss Marvel's Team. Verderop de Tokens, Mixed Emotions, maar eerst Los Bravos.

0: Een hubbiegend programma. Presentatie, samenstelling en regie.
1: Sjaak Spreeuwenberg.
2: 1966.
3: Het Muziekmuseum.

0: We luisterden naar de Tokens uit Brooklyn, Amerika, 1961. The Lines Sleep Tonight. En daarvoor The Mixed Emotions, 1987. Do You Want Love? En daarvoor Los Bravos. Spaanse band, 1966. Black is Black. Zometeen Herman Hermits, Radio Ensemble, maar eerst The Shadows.
1: Smaakvolle muziek voor de liefhebbers van oude muziek. En dat allemaal in het Muziekmuseum.
2: Alle verzamelde gitaren uit het Muziekmuseum.
3: ...1964.

0: Je kwam in de vroegere jaren in je stamcafé. Op de shoebox draaide je plaatjes. Uit de jaren
1: 1964, 1964, 1963.
2: Naar
0: de volgende hoor je hier.

0: Wat een nummer van Herman Hermits, Engeland, 1965, Silhouettes en daarvoor het radioensemble Ik hou van jou. En dat was een nummer 1970. In 1964 hadden we een nummer van The Shadows, The Rise and Fall of Flingle Bunt. Verder met Chico Alnes.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze
2: Flashback.
3: 1959.

Het laatste wat we draaiden was een nummer van Chico Arnes uit Engeland, 1959. Jasmak. Alzo, beste luisteraars, het Muziekmuseum zit er weer op. Het was weer aangenaam en heerlijk de muziek voor u te kunnen draaien. En stem de volgende week weer af voor een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Dan mist u zeker niets of de komende zaterdagmorgen om 8 uur voor de Muziekbank. Voor meer 60's en 70's volgt de programmering op Radio PNM of volgt de uitzendingen op omroeppnm.nl.

0: Dit was Sjaak Spreeuwenberg met het Muziekmuseum voor Radio PNM in Panningen in de gemeente Peel en Maas. Ik wens je een aangename dag en een fijne week. Bedankt voor het luisteren. Graag tot een andere keer. Zaterdagmorgen 8 uur Muziekbank of zondagmorgen 9 uur Muziekmuseum. Het beste.
1: PNM Radio Muziekmuseum.
2: De techniek staat alweer voor niets.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten, dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met een berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Only the best, Tina Turner. En daarmee begonnen we de extra uitzending op deze 11e van oktober 2026. Goedemorgen, André.
1: Goedemorgen. Ja, dit is een zeer bijzondere dag voor Omroep PNL. Want we gaan vandaag officieel onze studio, nieuwe studio, boven openen. En ik zeg boven, want vroeger zaten we, dat klinkt alweer zo lang geleden, maar een paar weken geleden zaten we nog lekker in de schuilkelder. En tegenwoordig zitten we op in de oude bibliotheek van Pelemaas. En dadelijk komt burgemeester Bob Vossemans de officiële handeling verrichten rond de klok van 10:30, denk ik. Hè? Zoiets.
0: Ja, inderdaad. André, we hebben dus jaren daar beneden gezeten. En ja. Ik kan me nog heel goed herinneren, sinds een kleine 10 jaar werk ik dan bij de Omroep. Dat je in de winter zaten we daar met de winterjassen aan. En moest je ooit een voice-over doen, dan was het pas op dat die jas niet schuurt, et cetera, et cetera. Dus geen bijgeluiden. En je had zo'n soort na-el-effecten. In september was het dan, na de zomer was het dan 19 graden. En dan inderdaad rond de carnaval, wij moesten dan die uitzendingen daarvoor zorgen. Was inderdaad met de dikke pakken aan, 9 of 10 graden, daarmee moesten we het doen. En nu dan deze luxe.
1: Ja, we zijn er op dat gebied wel erg flink op vooruit gegaan op dat stuk. Hè?
0: Ja.
1: In ieder geval, wat we vandaag ook hebben is een open dag. Iedereen is van harte welkom om hier te komen kijken op de Schout van Merwijkstraat nummer 2 in Panningen. De deuren zijn al open en die zijn geopend tot 5 uur. Wat kunnen we onder andere hier zien? U kunt komen kijken hoe wij radio maken, hoe wij televisie maken. Je kunt zelf ook presenteren onder in de kelder. Hebben we een gedeelte nog, daar kunt u zelf radio maken. Kortom, zeker de moeite waard om te komen kijken hier bij Omroep PNL. 1993 is het opgericht en we zitten nu alweer heel wat jaren verder met veel ontwikkelingen uiteraard in de medialand. Maar daar hoort u binnenkort veel meer over. Nu lekker feesten, maar we gaan openen.

0: Jazeker.
1: Het bismerige.
2: Dat is nou leuk van regionale radio. Dat kent ze ook dialect gebruiken.
3: Heerlijk.
2: Dat is wat anders als NPO 2, dat is het Rijk Nederlands. Maar hij kent ze ook nog dialect gebruiken.
3: Even ver die moederstaal, hè?
2: Ja,
3: André.
2: Regio.
3: André, jij werkt al langer hier bij de Omroep. Hè? Je bent al veel langer hier bezig. Vertel eens iets aan de luisteraars. Ik weet het onderhand, denk ik wel. Hoe was het vroeger hier?
2: Nou, hier, toen zaten we natuurlijk nog op de Steenstraat, of op de Schoolstraat, boven, ja, dat mag ik het noemen, want die zaal is nu boven Jan Hendricks, hadden wij onze studio's en je had het net over temperaturen. Nou, daar was het echt of heel heet of ook heel koud. Maar het was lekker knus en gezellig en ja, wat, het was echt pionieren in de beginjaren. We gingen nog met een cassette recorder opnames maken of een lange telefoonlijn ergens neerleggen om in te pluggen, om toch proberen live in de studio te zijn. Ja, die dingen die zijn natuurlijk totaal veranderd met de techniek, maar toch heeft dat wel wat als we terugkijken in de tijd hoe we zijn gestart met heel veel vrijwilligers. Er zijn ook heel veel vrijwilligers, is er een wisseling geweest de afgelopen jaren uiteraard in ruim 30 jaar regio omroep, lokale omroep Pelemaas, toen nog Radio Helden. En we zijn er alleen maar op vooruit gegaan. En het, als je ziet wat er nou staat met de vrijwilligers die we nou hebben, dat zijn er ook meer dan 100, dan moeten mensen heel goed realiseren. We zijn van jong tot oud hier met meer dan 100 man eigenlijk continu bezig om radio en televisie en ook natuurlijk social media naar buiten te brengen. Dus zo fijn dat heel veel jeugd hier ook bij aansluit en hiermee mee wil doen bij deze omroep.
3: André, ik hoor je zeggen van het was pionieren, het was spannender. Was het je ook vergeven wanneer iets misging? Ik bedoel, nu worden we steeds professioneler.
2: Ach, toen ging er heel veel mis, maar dat was toen lokale radio. Daar werd er ook gezegd, oh, dat is lokale radio. Toen kon dat nog. Ik denk dat we dat tegenwoordig niet meer kunnen permitteren wat toen af en toe misging. Qua opnames, ook taalgebruik werden we ook in de eerste jaren op gecorrigeerd. Je ging gewoon ook in dialect heel veel doen, maar dat mocht ook niet. Dat moest ook in Nederlands. Dus kortom, ja, het was toch wel in het begin even kijken en de weg te vinden. Wat wel en wat niet mag, mocht, zo moet ik het zeggen. Maar ik denk, we hebben bezoek binnen, zie ik hier aan de linkerkant. Ja. Goedemorgen.
3: Meneer Vosmans, wilt u daar gaan staan? Want we zitten ook met camera's.
2: Dus een microfoon verder.
3: Doorgekregen dat het allemaal centimeters werk was, dus we moesten in beeld blijven, et cetera. Goedemorgen.
4: Goedemorgen allemaal.
3: Dag meneer Vossermans.
4: Wat een gezelligheid hier al.
3: Ja. Is het, zeker. De eerste vraag, meneer Vossermans. U hebt een drukke week gehad. Het was laat. Gisteravond zat u aan de jurytafel. Ik kan me voorstellen, zondagochtend. Iets langer uitslapen, de eitjes in de pan met het gezin lekker aan tafel. En dan komt u toch hier naartoe.
4: Ja, nee, zeker. Kijk, het is ook een bijzonder moment, hè. De nieuwe radiostudio, open dag ook vandaag. Ja, dan vind ik de burgemeester toch ook zeker even bij te zijn. Mm-hmm. En ik moet ook eerlijk zeggen, ja, is ook zo, eigenlijk eitjes in de pan. Maar twee van de vier bij ons, die doen ook folieën, hè, de kinderen. En de eerste hebben we om 8:50 al uitgezwaaid, die moesten hoofdvak uit. En de tweede moet dadelijk naar neer. Dus samen gezellig ontbijten zit er toch niet altijd aan bij ons.
2: Dat denk ik ook niet. U bent druk bezig, zie ik ook op social media, met allerlei activiteiten. Ja,
4: probeer een beetje te laten zien waar we allemaal mee bezig zijn inderdaad. Ja, en het valt ook niet te ontkennen dat het af en toe ook best wel een beetje passen en meten is met en thuis en de verbouwing die we nog in Balo hebben, tegen het einde wel. En natuurlijk de dingen die je als burgemeester allemaal mag doen.
3: Is het niet de 7e dag van de week, de rustdag?
4: Ja, eigenlijk zouden we die ons wat meer moeten gunnen. Hè? Maar goed, soms wel, soms niet. Ja.
2: Zit er niet altijd aan.
4: Dus. Zit er niet altijd aan. Maar dit is toch heel ontspannen, mensen.
3: Zeker. Dus, we gaan zo verder met u. Eerst een stukje muziek.

0: heerlijk. Lekker terug in de tijd. Weten jullie trouwens hoe lang geleden we terug in de tijd zijn gegaan?
1: Ethisch.
0: Ja, ethisch, ja?
2: Oh, ja.
0: Ja, heel lastige vraag. Oké, 1984 trouwens. Oh. Goed, leuk dat we er weer zijn. Goedemiddag, goede ochtend.
3: Goedemorgen. Niet te snel.
0: Nee. Ja, ik denk aan die hele dag.
3: Tot 5 uur kunnen mensen komen kijken, dat klopt. Maar we gaan dadelijk nog eerst de opening doen. En dan gaan we doen dat onze burgemeester dadelijk een plaat gaat instarten en dan is de studio formeel geopend. Dat is dadelijk de bedoeling.
0: Rond de klok van 10:30. Maar zover is het nog niet. Meneer Volstermans, u heeft vast wel ook een bepaalde muzieksmaak. Ja. Wat zei u aan wanneer u richting PNM rijdt? Op het veer staat.
2: Dan zou ik eigenlijk het beste antwoord is nou natuurlijk de omroep, hè?
0: Ja.
2: Maar als ik dan Spotify op zou zetten. Ik heb eigenlijk een hele brede muzieksmaak.
0: Mm.
2: Ik heb ook echt wel een voorliefde voor de Limburgse talige muziek, hè? Maar nou, Robin Ayersen, Neat Lottum, heel veel Venlose bandjes, hele leuke muziek.
0: Niks mis mee.
2: Helemaal prima, maar ik hou bijvoorbeeld ook heel erg van Bluff, Counting Crows, Bruce Springsteen. Het is bij mij echt heel erg breed. En eentje die er misschien nog wel uitspringt, wat minder vanzelfsprekend, is ook Kuilsje muziek.
0: Ja.
2: En dan Cat Ballou, dat is zo'n band, dat is een wat hippere Kuilse band. Ben ik ook naar het 25 jaar bestaan vorig jaar geweest in de Köln Arena. Ja, daar kan ik echt van genieten. En die plaat heb ik ook wel zwart gedraaid inmiddels. Ja.
0: Het lijkt ook een beetje op Osse Vastelovens muziek, hè? Er zitten wat elementen in, hè?
2: Absoluut. Mm-hmm. Absoluut. En dat is een leuk bruggetje wat gestaan, want waren we bij Kok van Eigen Dijk in Balen, hè? Vier eigen liedjes uit Boulder. En ook daar zie je bij sommige van de liedjes wel elementen. Denk ik van ja, dat is ook wel een beetje de Kuilse muziek.
3: Ja, dat zijn bij meerdere groepen, krijgen we dat terug. Hè? Ja. Maar ik vind dat wel ook een leuke invloed. Sommigen zeggen van, komt het nou van Keulen naar Limburg of Limburg naar Keulen? Dus daar kan we nog over twisten. Maar ik denk dat veel uit Keulen rechtstreeks komt. Hè?
2: Ja, Cat Ballou was 1,5 jaar geleden ook in Grenswerk. Was hun eerste buitenlandse optreden, althans vreemden ze dat. En toen werd ook gezegd van ja, dat is eigenlijk wel een beetje Venloos. Hè? Nou, daar zag ik geen herkenning zeg maar, bij de bandleden. Maar zo voelt dat wel een beetje. Ja. Dat is niet te ontkennen.
0: Je hebt een nummer meegebracht. Want ja, dat was ons verzoek. Hij brengt ook wat muziek mee.
2: Ja.
0: Wat is het?
2: Nou, ik kan het heel veel kiezen voor mezelf. Hè? Ik heb gekozen. Ik was met mijn vrouw, met Yvonne, was ik een paar weken geleden in Grenswerk. Bij Leedjes voor de Eeuwigheid del Twie. En dat is een ode aan een oeuvre van een, in dit geval, een Venlose schrijver. En dat was Frans Pollex. Die ze in het zonnetje zette met zijn nummers in een nieuw jasje. En ik heb gekozen voor het nummer De Volgende Week. Gezongen door een bandje Evel. Ik kende ze niet. Jonge gasten. Dialectmuziek. En dat nummer Volgende Week, dat is een nummer wat ik ken uit mijn eigen puberteit, uitgaanstijd. Toen gingen wij ook uit. Toen gingen wij stappen. En dat liedje dat beschrijft eigenlijk hoe je elke week weer toeleefde naar. Maar volgende week zijn we weer in de stad met een pilsje. En het leuke wat ik er nog bij wil zeggen. Mijn kinderen, ik heb 4 kinderen. En die proberen we dialect op te voeden. Maar dat lukt niet als ze spreken alle 4. Vooral Nederlands. Maar dialectmuziek zingen ze ook echt in die dialect mee. En dit nummer, dat draaien we dus in de auto veel. Dat kunnen ze echt allemaal al meeblaren. En zij vinden het leuker dan het origineel. Nou, een heel verhaal, maar daarom.
0: Bob, je komt uit Velden. En ja, Venlo Velden, de taal is eigenlijk hetzelfde. Ja, oké.
2: Moeten de Velden niet huren. Nee.
0: Nou, ik zou zeggen, bars los, kondig hem aan.
2: Nou,
0: op zijn veldes.
2: Ja, op zijn velden staan. Hè? Ja. En, op zijn dialect, zou ik zeggen. Beste mensen, hier is een heerlijk modern Limburgs liedje. Oorspronkelijk van Neder Lottum. Maar in een nieuw jasje door Evel. De Volgende Week.

0: Ja, Bob, u mag hem ook afkondigen.
1: Lekker nummeren, mensen.
2: Ja. Die hebben we al gehad.
0: Die hebben we al gehad, ja. Die loopt
3: maar
0: nog.
3: Ik dacht eigenlijk dat je meer richting Nederland-Lottum ging. Op een ruiver.
1: Ja, dat had natuurlijk
3: had
1: ook gekend.
3: Ik dacht, ik heb nog wel naar boven.
1: Ja, maar dat ligt er misschien ook wel weer erg diep bovenop. Oh. Hè? Dus ik vond dit wel een mooi alternatief.
3: Maar wat is nou echt... Kijk, we hebben allemaal... We hebben natuurlijk hele drukke dagen waar we zeggen... van even relax, even bijkomen. Welke genre start u dan in?
1: Oh, ja, maar dat, bij mij hangt dat heel erg af van de mood. Van hoe je eraan bent. Dat is echt... Dus dat kan bij mij alle kanten op. Ik heb ook wel zo'n... dat is nu zo'n herfstlijst met een beetje jazzachtige muziek. Ja. Maar dan kan ik thuis er weer niet op zetten. Iedereen om me heen wordt al onrustig. Maar dan ben ik in mezelf weer wat rustiger.
3: Oké. Okay. Ja. In ieder geval misschien wel eens leuk een uitzending helemaal te maken met muziek van de burgemeester. Dan hebben ze zeer afwisselend programma, schat ik.
1: Ik zou dat heel leuk vinden om mee aan de knop te zetten. Of mensen zitten te wachten op dat de burgemeester komt draaien. Maar ik zou het heel leuk vinden wat jullie hier ook doen. Doen jullie het mooi. Nou, daar zou ik me best een uurtje aan willen wagen.
3: Hoor. Nou, ik voel een uitnodiging dadelijk die kant op gaan.
0: We hebben nog wel ergens een uurtje over. Of een half uurtje.
3: Aangeschoven,
0: Inmiddels aangeschoven van Maurice van Voort, onze voorzitter van de stichting Omroep PNM en Bezel. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, heren.
0: Leuk dat je er bent.
4: Vind ik te mag zijn.
0: Ook weer tijd gemaakt, hè? Want het was gisteravond ook weer laat.
3: Samen in de jury, hè?
4: We staan samen met Bob in de jury. Ja. Ja. En ik hoorde net een open sollicitatie van de burgemeester. Die hem als omroep oppakken. Hij is, bij deze wordt hij al de gang gezet.
1: Is al ingepland nou.
3: Ja, Maurice, we zijn nou vandaag de officiële opening van natuurlijk onze nieuwe studio. Er wordt heel veel werk in verzet dus, door onze vrijwilligers. Het is ook wel een heel traject geweest voordat we hier boven konden gaan zitten.
4: Ja, het is bestuurlijk al een heel traject geweest, maar dat laat ik even terzijde. Dus dat vind ik vandaag niet belangrijk, maar wat vandaag hier... ik zou vooral de mensen oproepen, kom kijken. Kom kijken hoe onze omroep er nu echt bij zit en uitziet. En dan kunnen we zien wat je aan vrijwilligers, met vrijwilligers kunt doen voor vrijwilligerswerk. Want wat hier vandaag kunt zien, wat hier verzet is door de vrijwilligers, dat is eigenlijk met woorden niet te beschrijven, dat moet je zelf zien.
3: Ja.
4: En ik heb geen petje op, maar ik zou heel graag mijn pet afzetten voor alle vrijwilligers van de omroep die vandaag en de afgelopen maanden hier zijn stinkende best hebben gedaan om dit juweeltje tentoon te brengen.
3: En dat niet alleen, tijdens dit bouwen hier gingen de uitzendingen ook gewoon door, dus... Was dat wel op voor veel mensen?
0: Dat is het vaak. Hè? Je begint ergens aan, je bouwt iets op. Maar op een gegeven moment krijg je dat break-even point. Dan moeten alle kabels doorgesneden worden in het weekend. Ja. Van beneden moet alles naar boven. En dat is inderdaad het cruciale werk. En daar hebben uiteraard ook de mensen dan weer voor. Die dat dan weer uitstekend aanpakken. Zodat de luisteraars bijna geen verschil merken van... We gaan nu van beneden naar boven. Dat is echt chapeau in die zin.
4: En we gaan van een atoomkelder naar boven aarde. Dus hoe fijn is dat? Dus dat
3: heeft zijn voordelen ook.
0: Ja, en weet je, het is ook effectiever werk. Ja. De redactie, de televisiestudio, de vergaderruimte, alles bij elkaar op een paar vierkante meter. En die meters die we hadden, hebben we gewoon niet meer nodig in deze tijd.
4: En ik denk ook dat dit een mega boost weer geeft voor de vrijwilliger. Om weer van een oude studio in een nieuwe studio te mogen. Dat geeft voor een boost om weer lekker een aantal jaren lekker door te bouwen hierboven.
3: Wat gaan we doen? Gaan we nog één plaat draaien en dan de opening? Ja. En dan mag de burgemeester
0: gaan we wisselen, officiële... gaan we stoelendans doen. Hè? Bob, dan neemt u het over van mij. Ja. Oké, ik ben benieuwd. Maar we gaan eerst John Mayer draaien met Half of Half.

0: Alle vier.
1: Iets druk.
2: Ja. Dat de burgemeester staat nou achter de knoppen, dus ja, mogen ook plaat afkondigen, zoals het dan heet.
1: Ja, beste mensen, we hebben net geluisterd. Dan moet ik eens even kijken, hè, naar John Mayer. Maar de titel is bij mij
2: Dit is al weg.
1: Dat is een lekker nummer toch, hè?
2: Dan ga je lekker snel van de beeld af. Zo werkt radio maken. Dus we zien hem nou een beetje een cursus aan het geven voor dadelijk een oor lang te mogen radio maken.
1: Ja. Nou, dat viel wel best vertrouwd, deze u achter de knoepjes.
2: Goed.
1: Ik ben de gemeente, kan ik ook het geluid uitzetten? Hey, kan ik het aanzetten?
2: Ja, dat klopt. Ja, we zien nou bij de opening van de studio. En we hebben gezegd, de burgemeester mag dadelijk de plaats in starten waarmee de studio officieel is geopend. We zijn op dit punt gekomen. U heeft plaats gemaakt voor Nick. Nick woont op de achtergrond. En aan u de eer om de plaats aan te kondigen en in te starten waarmee de studio formeel is geopend.
0: Maar eerst nog een woordje, denk ik.
2: Ja, uiteraard. Ja, daar gaan we wel vanuit.
1: Ja, ja, nee. Dankjewel. Wat leuk om hier inderdaad ook dat officiële moment te mogen inluiden. Ik denk ook echt een belangrijk moment, ook voor de mensen thuis. We mogen trots zijn op onze lokale omroep. En we staan aan de vooravond van toch ook wel wat spannende ontwikkelingen die we niet helemaal, zeg maar, ook zelf zeg maar in grief hebben. Maar ja. We hebben tientallen jaren als Pelema's al mogen leunen op een omroep met heel veel vrijwilligers die fantastisch mooie dingen maken. Goed ingebed in onze samenleving. En wat mooi dat we dan nu met de nieuwe radiostudio eigenlijk ook weer klaar zijn voor de toekomst. Hoe die toekomst er ook uitziet, dit nemen ze ons niet af. En volgens mij, en dat bedoel ik ook heel positief, ligt hier een fantastische basis om een keer nog jaren samen radio en televisie te maken. En daarmee gaan we nu officieel deze studio openen. Ja, en hoe kan dat ook anders dat we dat dan doen met Os Pelema's lied?
2: Heel bekend lied.
1: Heel bekend lied. Dus dat moeten wij op zijn plat ook gewoon presenteren. Hè. Beste mensen, en iedereen toes, gang geneten van het nummer Os Pelema's. En daarmee is ook officieel deze fantastisch mooie nieuwe radiostudio van Omroep Pelema's geopend. Bij deze.
2: Bij deze, maar de start niet, dus ik kom even een kang op. Ja.
1: Ik heb enkel op het knipje gedouwd.
2: En dat is ook goed.
3: Oh, ik wil je zeggen, want ik weet het. Waar ik iedereen ken en kan zien wie ik ben.
4: De pils in liggen, de maas ook weer struimen.
5: Hoe gans gewoon zien gek genoeg is wat ik niet snap.

0: Bele Maasleet. De officiële opening van de nieuwe studio samen met burgemeester Bob Vossemans, die de handeling heeft verricht. En we dachten dat Bob Vossemans maar netjes achter de microfoon staan, even achter de knupjes. Dick.
1: Je weet wel dat het op titel weg moet, hè?
0: Ja. Okay. Maar dat komt goed. Dat komt goed. Ja. Je had het net al een beetje over de nieuwe ontwikkelingen in Medialand. Ook dat voor ons gaat dat wel wat betekenen. Wat precies, dat is nog niet 100% duidelijk. We zitten nu een beetje in die voorbereidende fase. Daar zit je ook vrij actief bij betrokken.
2: Ja, dat klopt. We gaan richting de streekomroep. Niet omdat we dan naar Persie en Pelemaas huwgeer willen, maar omdat het echt vanuit de landelijke overheid is opgelegd. En dat betekent dat we als een van de 7 gemeentes hebben, we zien samen de streek Noord-Limburg, zo meteen ook in gesprek gaan met de nieuwe streekomroep. Ja. Dat gaat ook deels bij boete naar Zum. Maar ook in een soort financiering zien we natuurlijk als lokale overheid ook wel betrokken.
0: Ja, en dan is dan zo'n studio als dit erbij natuurlijk helpt ook wel een beetje bij om ook om PNM door in mee te nemen dat we dadelijk allemaal gewoon door kunnen draaien met heel Noord-Limburg.
2: Ja, dat hoop ik natuurlijk van harte. Daar hebben wij als gemeente eigenlijk niet zo heel veel invloed op rechtstreeks. Maar wij zien als Pelemaas zo het belang van de lokale omroep. En dadelijk ook, als het dan toch de streekomroep buurt, ook de sterke lokale verankeringen met meer dan 100 vrijwilligers, wat net ook al gezegd werd, met fantastisch mooie faciliteiten. En eigenlijk nou ook al op een heel hoog niveau lokaal nieuws. Ja, we hebben er een heel groot belang bij dat we dat ook zoveel mogelijk kunnen behouden. Ja, en dan proberen we natuurlijk te kijken hoe kunnen we er zo maximaal mogelijk invloed op hebben.
0: Wat vindt de gemeente nou belangrijk in Pelemaas? Laten we zo zeggen, we zien streekomroepen brengen heel veel nieuws uit de regio. Dat is ook voor de gemeente natuurlijk heel belangrijk, omdat de gemeente er ook een stuk aandeel in heeft met publicaties en dergelijke. Dat belang van streekomroep, hoe kijk je daar zelf tegenaan? In die nieuwe ontwikkelingen meegenomen?
2: Ja, kijk, die is levensgroot. Het belang, en dat heb ik zelf ook gemerkt. Hè. Ik heb natuurlijk in Velden gewoond, in Elke Zag. En Bezel ook burgemeester geweest. En dus door wordt de lokale omroep goed functioneert. Zussen dat ook de verbinding bijvoorbeeld met de lokale overheid veel sterker is. Mensen zien wat er binnen een gemeente allemaal gebeurt. Mensen krijgen veel meer mee. En het geeft ons als gemeente ook veel meer de mogelijkheid om uit te leggen waarom dingen gewoon zoals ze gaan. Het geeft mensen de mogelijkheid om kritisch mee te kijken. En dat is superbelangrijk. En ik hoop dat uiteindelijk ook in een streek, hè, wat toch, ja, niet alleen Pelemaas nieuws verslagen gaat weer, maar over nu een streek, dat we toch die lokale eigenheid zoveel mogelijk verankeren. Ik vind het van cruciaal belang ook voor democratisch functioneren.
0: Ja, en dat is natuurlijk af voor wie dat eigenlijk allemaal gaat lopen. Komende jaar weten we daar heel veel meer over, want 2028 moet het handen en voeten gaan krijgen, maar zover is het nog niet. Tot die tijd zien we nog steeds omroep Pelemaas, oftewel PNM. We zitten in de openingsuitzending. We laten de politiek even voorbij. Want we gaan eigenlijk verder, want dadelijk gaan we natuurlijk met mensen winst in het volgende oor. En iedereen moet hij komen kijken in de studio wie de burgemeester nou radio maakt, maar ook de hele middag door wat omroep PNM allemaal duidt. Ook de televisiestudio is uiteraard geopend, waar mensen kunnen komen kijken.
3: Jazeker, we zitten op een tijd van 11:15. En inderdaad, zometeen mensen wensen. Maar we gaan verder met muziek. We gaan naar ABBA.
0: Ja, 1974, de winnaars van het Eurosong Festival natuurlijk. Ze komen uit Zweden met Waterloo.
4: Wat is dat hier?

0: De Dire Straits waren net een walk of life hier in een gezellige, drukke studio op dit moment. Want het is open dag hier bij Omroep PNM en dat merken we ook. Op de achtergrond hoort u wat geroezemoes, dat klopt. Want er zijn heel veel mensen die hier komen kijken en kleine kinderen die in de deur staan te kijken van wat gebeurt hier allemaal. Dus wilt u ook zelf komen kijken, kom naar de studio's van Omroep PNM.
1: Ja, en we zitten helemaal ingekapseld hè, door de redactie, door de vergaderruimtes, de technische ruimtes. Dus we kunnen helemaal niet kijken of het al druk buiten is. Maar misschien moeten we dranghekken gaan
0: zetten. Een appje van iemand, waarom horen die lichtjes heel tijd rood achter jou? Ja. En dan wit. Nou, als het rood is, dat houdt in dat we live in de uitzending zijn. En
1: ja,
0: als het
1: precies.

0: Ja. Niet. Dus dat is de reden van die kleuren. Het is geen feestverlichting of zoiets dergelijks. Dit hoort gewoon bij de studio.
1: Nou, kijk, weer opgelost. Wil je het zelf komen kijken hoe het hier allemaal werkt? Kom gezellig, hè?
0: Tot 5:00 vanmiddag.
1: We hebben lekkere gebakjes, heb ik begrepen.
0: Nou. Ja, ja.

0: was je dan? Hugo Lensolto en Bam Bam, ofwel Jamaican. En André is lekker in gesprek met onze bezoekers. Allemaal wel bekende gezichten, maar ik zou ze allemaal niet een naam meer kunnen geven. We gaan eruit, we gaan richting Mensen Wensen, André. Ja, zeker. 11 uur is in zicht. 10 uur 56. Ja, je microfoon staat alweer open.
1: Ja, je moest even wat dingen uitleggen. Want,
0: dat zag ik.
1: Iemand vroeg je, doen we altijd hier televisie maken? Nee, dat gebeurde in een andere studio. En hier maken we eigenlijk alleen de radio. Alleen voor vandaag doen we dit even een combinatie.
0: Ja, inderdaad. Vaak is radio visual hè, op, in een andere studio. Maar vandaag is het allemaal wat anders, nog wat feestelijker.
1: In ieder geval, kom naar de studio. Kom gezellig binnen tot 5 uur. Er is heel veel te doen, ook voor de kids. Kleurwedstrijd. Zo dadelijk natuurlijk mensen wensen. En we hebben net de officiële opening gehad. En die is verricht door onze burgemeester Bob Vostermans.
0: Nou, we gaan eruit met Pink en What About Us. Hele fijne zondag.
1: Fijne zondag.
0: Tot gauw.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: En een goeie morgen vandaag.
1: Inge joe morgen.
2: En een goeie morgen, wat?
0: Happy the morning, zie
1: je. Joe, dat geldt, Johan.
2: Dus Gott, een schönen guten Morgen, joh.

0: Dit is Minse Winsen bij Omroep PNM. Met Mariet van Knippenberg. Omroep
1: PNM. Goedemorgen, lieve luisteraars. Goedemorgen, Natasja.
2: Goedemorgen.
1: Zo, nu horen we ons niet meer dingig in echo. Is dat net zo lekker, of niet? En we hebben de ganse studio vol. Welkom.
2: Ja, dat is heel bijzonder allemaal. Weer een beetje op de vingers gekeken, zoveel dat. Dus het gaat gans goed komen. Er was wel een klein beetje nerveus van deze situatie. Nee, grapje.
1: Ik kreeg een beetje wermer.
2: Heerlijk. Als al deze mensen nou goed en dadelijk ook nog een wens geven aan ons. Nou, ja, dan is ons programma zo gevuld, denk
1: ja,
2: ik.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Want hier hebben ze Toos. Dus dan kan je even een verzoekje doen. En schrijf even Toos erop en dan komt dat helemaal in orde. Wat gaan we doen vandaag? We hebben de gewone geëikte dingen. Dus open dag is vandaag van 10:30 wie is 4:00. Dus je kent, je ziet van harte welkom in de studio. En we hebben dadelijk het weer, het gedicht, twee flybonnen, de bloemen en hopelijk een hele hoop leuke muziek. En omdat we allemaal zo'n beetje happy zien, beginnen we met Pharrell. Happy.

0: een abrupt einde. Maar we waren even goed happy, of niet?
1: Ja, ontzettend happy. Ik kreeg hier alleen maar goeie zin van vanmorgen.
0: Ja, dat bedoel ik. We gaan beginnen met de donateurslies, oftewel de vrienden van PNM. En dan beginnen wij met de maandag. Begin maar.
1: Nou, de maandag zeg. Ik moet altijd even kijken.
0: Dat is niet de maandag, dat is de dinsdag. Tussen dat.
1: Nou, dat zie ik.
0: Want morgen, vandaag is het de 11e. Ja, nee, de maandag. Goed.
1: Ik wil al zeggen, dan raak ik helemaal in de war. Maar dat komt de adrenaline die hierdoor begint. Maar ik ga beginnen, want in Boulder is in ieder geval maandag 12 oktober jarig. Bert Denissen van de Pastoor Genestraat en de wordt 82 jaar.
0: Annie Thijssen woonde op Sterappel in Helderdorp en werd er 73.
1: En Jan Pieters van de Pachtersweg in Panningen wordt 80 jaar.
0: We hebben een verzoekje binnengekregen. Even kijken, dat is daar. Geer een pleitje van vuur Annie Everaars, die vrijdag 9 oktober jurig is geweest. En de felicitaties komen van Paul en Joke en natuurlijk ook van ons. En Annie is fan van Roy Black. En Joke zegt, draai maar mijn liebe zu dir. En die groetjes naar Annie en Sjaak.

0: Roy Black, speciaal voor Annie Everaerts van Joke en Paul. We gaan zo dadelijk naar het weer, maar eerst een liedje van Nederlottem. Op Ruiver. Peter, beste dan nog.
1: Oh, heerlijk. Dat wordt genieten van PNM.

0: Het weer in Peel en Maas.
1: En dan is het nu tijd voor het weer. Meteo Limburg, die zeggen, vandaag wisselen bewolkt met opklaringen en stapelwolken. Op de meeste plaatsen droog en een stevige wind, 3 tot 4 bevoor. En ze geeft de telefoon al. En 15 graden. Morgen en woensdag en donderdag overwegend droog. Dinsdag en vrijdag is er tijdelijk regen. En de temperaturen gaan omhoog van 20 tot 22 graden. En vanaf zaterdag en zondag weer de koeien. Dan kennen we de dikke zak weer aan. En het extra dekbedje erop. 15 graden. We gaan luisteren naar Slavko af Scenic en zijn originaal Oberkreiner met bunter herfst.

0: En dat waren ons oberkleiner muziekje deze week. Nou, zeg het maar, Natasja.
1: Ja, we gaan natuurlijk gewoon weer door met weer er allemaal jeurig is. En we gaan het 13 oktober, dinsdag 13 oktober. En dan is jeurig Koebaste uit Mejo van Alexanderhof. En Koe wordt 80 jaar. Van harte gefeliciteerd van Marie de Meg.
0: Ja, en we hebben net een verzoekje gekregen. Voor dit liedje, Leni und Ludwig, allemaal mij zingen, Schön ist die Jugend.

0: Kiek. Dat waren een schoen liedje en dan komen we nog weer over. Naar het volgende pleitje wat aangevraagd is. Een pleitje voor Omroep Pelemaas ter gelegenheid van de Open Dag en de nieuwe studio. En dan moet ik even op het scherm kijken, want we kregen een schoen liedje van de Flippers en Mix Tweeën. En dat is aangeboden door Leontien Geurts.
1: En die zit hier trouwens.
0: En die zit hier. En ja. Die komt even kijken of we dat ook goed doen. Die zit hier al een tietje te geneten en mij te luisteren. Dus ik hoop dat ze nog even doorgaat met geneten. En hey Kumpen.
1: De Flippers.
0: De Flippers.

En dan is het nu tijd voor het gedicht. Als je mensen op de achtergrond huurt, we hebben open dag tot 5 uur. Dus je ziet van harte welkom voor de aanleiding van de opening van de nieuwe studio. En dan doe ik het gedicht voorlezen. Schuilen bij jou, is dat een platgetreden pad? Woorden al bijna versleten. En weet iedereen wel wat dat echt betekent? Dat ik daar voor je ben. Dat ik voor jou de weg aftuur. Luister naar jouw stem. Niet alleen als je me roept, maar ook in de stilte van de nacht. Dat ik naast jou wil staan om samen te delen in moed en kracht. Schuilen bij jou en jij ook schuilen bij mij. Bescherming voor ons allebei. Liefdevol, zij aan zij. Claudia de Breij, mag ik dan bij jou?

0: beeld.
1: Zo, dat was Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou? Ik heb hier twee kleine minstjes staan.
0: Ja, en die kieken.
1: En die willen ook meedoen. En moet ik even weer vragen. Wie het G?
2: Theo. En Fana.
1: Het is Fana. Mijn kleindochter en ook Fana. Wat leuk. Hey, en je wil je een liedje aanvragen, hè? En wat wil je hier huren?
2: Snorrenvalkes.
0: Oh.
2: Links naar rechts.
0: Oeh.
1: En mogen we dan ook meespringen?
2: Ja.
1: Snorrenvalkes. Links, rechts. Dat waren dus niet links, rechts van de snorrenvalkes, maar dat waren gedangen. Zetten we de goeie. Nou, komt toch.

0: defibrillator of niet? Want god, man, een je.
1: Oh, even boterham, hé. Zo. Dat zien we niet gewend op de zondagmorgen. Wat leuk.
2: Wat verdorie.
1: Gymnastiek op de zondagmorgen. Dat moet je vaker aanvragen.
2: Nou, dan gaan we even wat rustigs draaien. En hoi. En we gaan nu een liedje, wat Franse liedjes zijn aangevraagd.
1: Oh, gezellig.
2: Erwin en Johnny Blanco met Het Stijt in de Sterren. Geschreven.
1: Mooi.

0: Ja, we pakken MUVO. En ook ik heb iemand staan. Oh, ik vind het zo heerlijk vandaag, Mariet. Allemaal die jonkies. Ik ga even met de microfoon omleeg. Want hij staat langs mij. Hoe heet het? Hij echt met de mondje tegenaan praten?
1: Jaden.
0: Jaden Suntjes. En hoe oud ben je, Jaden?
1: 7.
0: 7 jaar. Hey, en ik ga je een heel leuk verzoekje. En wat voor een verzoekje heb je? Hoe heet dat liedje? De zon?
1: Zien zakken door de zee.
0: De zon zien zakken in de zee. Nou, en eigenlijk is dat van meneer Van Barneveld. Maar we hebben hier zelf een andere versie. Dus we gaan die van Beb en Bert maken. Dus, Bissel Klover, Jaden?
1: Ja.
0: Wat leuk trouwens, de naam. Mijn dochtertje had ook zoeën. Leuk, hè?

Zo, en dan is het tijd voor de eerste flybom. Die komt dus in de vorm van een bom. Die kreeg je in de brievenbus. En dan kent ze mij naar Bakkerij Broekmans gewoon. En die kent ze inleveren. En ik kreeg ze een lekkere Limburgse fly. En de eerste flybom die gaat naar Meijel, naar de Alexanderhof. Want daar woont Koe Basten. Koe is donateur en steunt dus als zodanig. En Koe is op 13 oktober 1946 geboren en werd dus 13. Die kreeg je in de brievenbus en dan kent ze mij naar Bakkerij Broekmans gewoon. En die kent ze inleveren en ik kreeg een lekkere Limburgse fly. En de eerste flybon die gaat naar Meijel, naar de Alexanderhof, want daar woont Koe Basten. Koe is donateur en steunt dus als zodanig. En Koe is op 13 oktober 1946 geboren en werd dus 13 oktober. En

voor en ik geef vanmiddag een feestje. Nou, dat klinkt al goed. Dat is toch echt weer voor. Dit is aangevraagd door Jan en Hai van de Kookclub op de donderdagmorgen. Wie op een koffie. Oh, dat is wat anders. Die hij gevraagd, Schön ist die Jugend van Leni en Ludwig. Maar dat hebben we strak al gedraaid. Dus ik heb een ander liedje gevonden van Leni en Ludwig. Hopelijk vindt Koe dat ook leuk. Ook proficiat van ons. En blauw is een bloemenlijn.

0: Ja, zo bedoel ik het.
1: Kijk, daar zien we gewoon weer,
2: ja,
1: Margriet.
2: Ja, Natasja, we moeten de lease pakken.
1: Oh, kijk aan.
2: De woensdag zijn we gebleven.
1: Ja, we zijn op de woensdag gebleven en daar hebben we een aantal jurigen. En wie is er onder andere jurig? Jan Engels van de Mulenberg in Boulder. En Jan wordt 66 jaar op 14 oktober.
2: Ja, en dat is woensdag en hem wordt 51 jaar Wilbert Beurskes van de Van Weststraat in Heldendorp. En dat was de woensdag.
1: Ja, en die wordt net zo oud als mij, want hij wordt 51 jaar.
2: En wanneer weer sticht hij dan?
1: Nee, ik ben ze al.
2: Ik wil net zeggen.
1: Ja, maar ik dacht, ik zeg even erbij. We gun Wilbert wel dat iedereen weet dat 51 wordt.
2: Kijk, ik presenteer met een jong blumke. Toch? Ja, toch?
1: Heerlijk.
2: En we gaan een verzoekje doen. En voor Huub, hè? Huub waren het, hè?
1: Ja.
2: Hebben we gevonden Rowenezen met Zigeunerin.

0: Jazeker. Oeps.
1: Nou, daar zien we weer. En een mooi verzoekje. Dit was overigens een prachtig pleitje. Is voor Rie Leenders. Op 13 oktober is helaas Jacques overleden. Jacques. En dat is toch altijd ook wel een hele treurig iets. En dit liedje werd aangevraagd door Van Joke en Mariet en Toos. En dan ben ik even het kieken, want het is tijd Clora. Ja, dat is een prachtig nummer. De Smelse van Weg van André Rieu en Emma Kok. Voilà.
2: En Riet tot gauw.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Mensen Wensen wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Broekmans, het Bloemenhofje en de vrienden van Omroep PNM.
1: Overgodden tot toe. Het is geen nieuws. Och, we gaan gewoon verder. Och, toch? Dat heb ik niet eens gezegd dat er geen nieuws was. We gaan naar Bepi Kraft met in de hemel voor alle medewerkers van PNM en alle mensen die ons kennen. En dat is van Gertie Jacobs, van de Jon en van Marie-Louise. En we gaan luisteren dus naar Bepi Kraft.

0: ik.
1: Natasja zocht weer terug lekker water. Wij hebben geen nieuws. Ik wil het nieuws aankondigen, maar we hebben geen nieuws.
0: Oh, geen nieuws in Nederland. Nou. Nee. Dat geeft wel een beetje rust bij mensen.
1: Zullen we eens laten kijken wie ze een jingletje draait?
0: Ja.
1: Zo.
0: Onze toos.
2: Ons telefoonlijn is dan naar open. Voor een verzoekje of gewoon voor uzelf. Bel met Toos. 30 66 33 3.
1: Je mag ook de volgende week draaien, want we hebben heel veel verzoekjes.
0: Ja, ik denk dat we gewoon ook het programma van de volgende week al een beetje vol hebben. Maar dat is niet erg, want hier krijgen we energie van mensen. Alsjeblieft aanvragen, dat is gewoon fantastisch.
1: Ja, vind ik ook. En Ton Geurste is... Hoi, Anna. Ton Geurste was ook hier en die zei van... Ik draai dadelijk een van die liedjes, Engelbewaarder natuurlijk.

0: Ja, heerlijk. En dan gaan we weer naar een volgend liedje. En deze komt, is aangevraagd door Lieke.
1: Nee, door Dree.
0: Oh, door Dree. Ja, hij staat voor Dree. Van Dree. En dan voor Lieke. Aha. En deze waren volgens mij eigenlijk van vorige week. Toen kosten we hem niet goed vingen. En nou hebben we hem wel gevonden. En dat is van Santiana.
1: Santiano.
0: Santiano.
1: Steed op het scherm.
0: Ja, het scherm is hier weer weggevallen. Oh. Dus ik moet hem even weer activeren, Mariet. Zo werkt het soms ook als je met de techniek werkt. Het is Santiano, Lieke Dieler. Hij staat daar ook ietsjes anders geschreven. Maar het is wel hartstikke goed bedoeld. Voor Dree.
1: Van Dree.
0: Van Dree. Echt. Ik werd helemaal nerveus van al deze mensen. Oh, help.
1: Daar is het hartstikke goed.

0: Ja, dat was dus voor Dree, van Dree. Laten we de Lies er nog maar eens bij pakken.
1: Jazeker.
0: De donateurs Lies, want we hebben nog de donderdag. Begin maar.
1: Kiek, dat is altijd fijn als het is dat ik kan beginnen, want dan weet ik het ook goed. Wie is er jurig op 15 oktober? Dat is Ans van Lier van de Bernhardstraat in Panningen. En Ans wordt 72 jaar.
0: Mijn huisduif op de Ceciliastraat in Heldendorp, die werd er 69.
1: En Daniel Tillemans, wie kent ze niet van de bibliotheek? En van de Sint-Josefstraat in Beringen. En die wordt 41 jaar. Iedereen van harte gefeliciteerd van Mariet en mij. En van iedereen binnen Omroep Pelemaas.
0: Ja, en dan gaan we even een verzoekje draaien. En het is even heel goed angst als dat we normaal hebben. Ik moet even kijken hoe er tijd. Want ik weet zeker dat ik hem kloorheigen zat. Maar hij is wel weg. Dus ik doe een heel even waar.
1: Dus Mariet is even zoeken. En voor de mensen die toesnoot zitten te denken, wat zal ik vandaag toch eens doen? Weet dat de omroep vandaag open dag is. Dus bissen is schierig wie het in jouw morel dan zelt. Bissen is schierig wie radio maken, geit of tv-opnames. Kom gewoon lekker naar Panningen. Kom kijken wie het in werk. We zien tot 4 voor open. En kom lekker binnen van tas koffie en hele lekkere gebakjes. Van onze hoesbekker heen. Panningen. Dus vullig welkom.
0: En deze is voor Willeke en voor Joey, van Joke en van Paul en van ons. Thank you for loving me.

Bon Jovi. En het is nog steeds gezellig drukkie in de studio. Ik heb twee aanvragen voor Romanese, dus die doe ik even bij elkaar. Proficiat voor PNM met nieuwe radiostudio van Toos Kleuskes. En die vroeg Romanese met Peerlenbrand. En hij is een... van Geert Peters uit Maasbreda zei het vanmiddag gewoon naar de fanclubdag van Rouenese in Aarsen. Geren Oppermerkes, Heilig Antonius. Maar ja, Peerlenbrand was Iers. Dus daar doen we. En dan draaien we de Antonius een andere keer nog. En we gaan luisteren naar Rouenese.

0: Dat waren Hongaarse met Piel in Brand. En dan hebben we het volgende liedje klaarstaan. Even kijken, zal ik het pakken, was ze zeker. Want toen zijn handschrift, toen zei dokter moeten weren, vind ik.
1: Ja, heel zeker. Daardoor raak ik soms in de war. Maar gelukkig valt het vandaag wel weer ook weer mee. We gaan een schoennummer, ik zie het storm, maar ik verklap het nog even niet. Voor Hai en Anschers. Ze zijn 60 jaar getrouwd. En dit nummer is aangevraagd van de Kinger, van de Kinger en de Kleinkinger. En het is een heel schoennummer van Thij en Marij, het Veldboeket.

Ja, we hebben het niet, Geer. Een flybom. Die gaat naar Heldendorp. Naar Wilbert Beurskes. En die woont op de Van Westerhout. Die is auto-natuur en is geboren op 14 oktober 1975. En werd dus komende woensdag 75 jaar. En wat is er zo allemaal gebeurd in 1975? De valhelm van de brommer werden verplicht. En dat waren natuurlijk, oh god, want die hoor moesten allemaal hongeren. Dat waren het. En ook de autogorden werden verplicht. Teach In won het Songfestival met Dingedong. En Bill Gates richtte Microsoft op. Ik ben even aan twee dingen tegelijk aan het doen. Laatste uitzending van Zwiebertje op de televisie met Joop Doderer. En Henny Kuiper werd wereldkampioen wielrennen. Al geboren in 1975, Katja Schuurman. Claudia de Breij, ik heb ze eerste oor al gehuurd met Mag ik dan bij jou? Anouk. Sean Lennon, dat is de jongste zoon van John Lennon. En de zangeres Sia. Maar ik heb een liedje klaarstaan wat in dat tijd heel erg goed scoorde. Udo Jurgens met Griechischer Wijn.

En dan gaan we door naar het volgende verzoekje. Want we hebben echt heel veel verzoekjes gekregen, mensen. Echt, ik ben ontzettend blij met deug. Dat weet je. En Marietje ook natuurlijk. Dit verzoekje is van Hai Gerard. Voor alle mensen, alle vrijwilligers van PNM. Juist omdat we vandaag en open dag hebben. En de nieuwe studio hebben. En voor al het werk wat er verzaten is. En dan begreep ik ook wel het liedje wat er nou komt. Van de Rambo's, Mine Lekkere Dieke.

0: Nou, dat waren Rambo met Lekkere Dieke. En dan gaan we door met de vierdagen van zaterdag 17 oktober. En dan beginnen we met Mat Basten van de Kanaalstraat in Beringen. En Mat wordt 68 jaar.
1: Maurice van Voort, en hij is hier, want hij is voorzitter van PNM. Ik zoek hem net voor rondlopen. Op de Veerspadding Kessel, die werd zaterdag 56 jaar.
0: En dan is ook jurig Kees van de Bergmortel van de Vincentiusstraat in Panningen. En Kees wordt 78 jaar.
1: En als je hier naar de studio komt, kent je niet alleen alvast Maurice feliciteren, maar ook Kees, want Kees is ongeactief, met name in ons klein museumpje. Nou, ik moet even kijken, want we hebben zoveel verzoekjes gekregen dat we misschien gaat moeten combineren. Want ik zie nu ook nog op mijn app staan. En dat gaat echt niet helemaal allemaal lukken. Maar, wacht, dit doen we alvast weg. Dit is een verzoekje voor mijn schoonvader Bart Korsten, Bart van Katemaan. En dat komt van Mirjam en Connie. Schoon haal je dorp van natuurlijk de Britelboys. MUZIEK

die dorp. Wat is er niet allemaal weggegaan? En wie weinig is er van de plaats gekomen? Maar toch, een paar schoen dingen zijn bewaard gebleven. Ze hebben

0: Er zijn van die mensen die iets extra's wil toewensen. Iemand die je wilt roemen, die kreeg van Omroep PNM bloemen. Die kreeg het bloemetje van de week.
1: Nou, en dan zien we weer Zoubi aangelamd. Zo'n kwartiertje voor het einde. Dat het bloemke moet weggeven, mogen weggeven. En dat is natuurlijk het bloemenhofje. Dat kunt dat persoonlijk afleveren. En dat gaat naar Helde Dorp. Naar mijn huisduif op de Ceciliastraat. Ook mijn is donateur en is jurk op 15 oktober. Geboren 1957, dus mijn werd 69 jaar. En dat past wel een bloemke bij. Dus laat ik me eens verrassen. Meneer dat het komt, ik hoor op de 15e. Maar het is helemaal niet zeker of dat ook het geval is. En dat gaan we even combineren met een liedje wat aangevraagd is door Agnes. Mooi liedje van Marshmallow Moonshine. Kapelke in de lucht.

Kiek. We gaan even door met het volgende verzoeknummertje. En dat staat eigenlijk voor mijn schoenzus Nel Kreuzen. Geer een pleitje van de Everly Brothers van Jacques en Marie-José. En Toos uiteraard. Dus hier komen de Everly Brothers.

Nou, dat waren Bird Dog van de Everly Brothers. Het volgende liedje wat we gaan draaien is ook een verzoekje. Furini en Wim en Maas Brede zijn vandaag 52 jaar getrouwd. En aangevraagd door Peter en ook proficiat van mij. En voor René van Witchy, want René is, wanneer was er jurig? Vandaag geloof ik, proficiat. Ik heb het moeten combineren. We gaan luisteren naar Prince Clearwater Revival met Down on the Corner.

0: samen denk.
1: Ja, echt, we hebben gewoon ontzettend genoten.
0: Ja. En volgende week mogen we weer bellen met Toos. Nu was het een beetje hectisch. We kunnen nog een e-mailtje sturen aan de menswensen. apenstaartje@pnm.nl. We gaan er ook met John Denver, Take Me Home Country Road. Dat is aangevraagd door Huub Gromme Oetmeijel. Hier een pleitje voor Gert Gromme. Gert, ik stuur je muzikaal naar huis. Dat scheelt weer benzine. En zing vooral Hel mij, want vals zingen kost niks. En plezier maken is gratis. Wat een leuk motto. Maar het is ook voor de familie van Thea van Hennoes. We hebben wat moeten combineren, jammer genoeg. Maar volgende week draaien we weer alles revoluut. Bedankt voor het luisteren naar dit programma. Kun je ook wouten met goed gemixt. Dus ik ga gauw van plaats verwisselen. En bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week. Tot mensen.
1: Wensen.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Goed gemixt, gepresenteerd door Joke Bouten.
1: Goedemiddag en welkom voor de luisteraars thuis. En een hartelijk welkom voor de bezoekers op onze open dag. Kom ook gezellig een kijkje nemen in onze nieuwe studio's. En ik kan het niet mooier zeggen dan Queen. Radio maken is a kind of magic.

Ja, vandaag zijn we niet alleen op radio live te behoren, maar we zijn ook live op tv te volgen. Hij is de enige echte king of rock'n'roll. Hier is Elvis Presley met If You Love Me, Let Me Know.

Connie Francis vindt Cupido maar stom. Ze is hopeloos verliefd. Weg. Concentratie, slapeloze nachten, constant aan één jongen denken. En wie richtte die pijl op haar? Stupid Cupid.

0: Take her away, Ern.
1: Yeah, take it away, Ernie. It's going to be a bumpy ride.
2: De muzikale dubbeldekker. Halte 1.
3: In de dubbeldekker zoeken we naar troost voor Johnny Nash. Hij ligt nachten huilend wakker. Zijn kussen nat van de taren, van de tranen. Dat doet liefdesverdriet met je. Jij heeft tears on zijn pillow gehuild.

Zoe Levi, Passie. Van Zoe Levi naar een Haagse klassieker uit 1966. Live vanuit de open dag. Hier zijn de Golden Earrings met Daddy.

het Limro-project hoorde je Dat raakt mij. We blijven even in de sfeer van muziek die je echt voelt en raakt. En Boston zegt hierover: It's more than a feeling.

Het volgende nummer is eigenlijk al 10 jaar oud, maar door een remake is het vernieuwd en binnengekomen in de top 40. Sommieux opent zoektocht naar zichzelf met het prachtige Feels Part 2.

0: Mixed met Joke Bouten. Question is, what is a
1: manamana? In het Nederlands betekent het, oh zeg dat nou niet. Nou, ik ga het wel zeggen. Hier is Chris Montes met I Know Digas.

Ja, zing nog eens. We gaan even terug in de tijd naar het jaar 1987. Een prachtige vijfde plaats voor Marga Bult op het Songfestival in Brussel. Ze gaat nog steeds rechtop in de wind.

0: We gaan naar Goud van Oud. De volgende track is er eentje die we wel elke dag kunnen horen. We krijgen er geen genoeg van Buddy Holly's Everyday.
1: Hoe heb dat opgestoken?

0: Als je het nou wil sturen, dan kan dit het ook. Op USB-stick zetten, toch? Als hij dat nou op een app zet, kunnen we dan wat mee?
1: Nee.
0: Het moet op. Goeie mail.

0: Take her away, Ern.
1: Yeah, take it away, Ernie. It's going to be a bumpy ride.
2: De muzikale dubbeldekker. Halte 2.
3: De absolute top vertrekt nu in de dubbeldekker. Als eerste de Beatles, Day Tripper. De Rolling Stones komen vanuit een geheime plekje, verliefd als ze waren van Under the Boardwalk.

Boemerang begeleidt ons naar het einde van Goed Gemixt met Dolce Van Jente. Oftewel, genieten van het moment. En dat deden we zeker. Wij nemen nu afscheid, maar u bent nog steeds welkom op de open dag. Die duurt tot 5 uur. Luister vooral de volgende keer weer naar Goed Gemixt. Tot dan. Lach, leef en geniet van iedere dag.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: The Weeknd en Blinding Lights.
1: Muziek van toen en nu. Dit is Happy Hour op Omroep BNM. Met Joeri Buijs en Twan van Enkevoort.
0: Ja, welkom bij deze speciale uitzending van Happy Hour. Live vanaf de open dag van Omroep PNM. Het is gezellig druk.
2: Ja, zeker. Absoluut. Er zijn mensen die hier komen binnenlopen. Zelfs mijn moeder is hier. Mijn vrouw is hier. Hartstikke leuk. En aan deze kant staat mijn dochter. Die staat misschien niet in beeld, maar wel leuk dat ze er zijn.
0: Ja, hartstikke leuk inderdaad. Gezellig. Blijf vooral lekker hangen. Als je er nog niet bent, kom dan ook nog. We zijn nog tot 5 uur geopend hier in Panningen. We zijn nog tot 3:30, dus we hebben wat te doen.
2: Ja, speciale uitzending. En normaal zijn we er een uur en nu een half uurtje erbij, dus het is wel leuk. Dus,
0: ja, toch nog promotie gemaakt.
2: Ja, we hebben leuke uitzendingen gemaakt. We hebben een bijzonder eendagsvlieg, die gaat voorbij komen. We hebben een verborgen parel. Vind ik een van mijn favorieten, mag ik wel zeggen. Het thema games komt aan bod in vers en veelbelovend. En we horen een Nederlandstalige cover of het origineel.
0: Dat is wel leuk.
2: Ja, dat is een aparte. Ja. Dus dat is wel een leuke. En natuurlijk gaan we met ons favoriet vervoermiddel, de tijdmachine.
0: Ja, kijk, genoeg te doen dus. Zoals dat ook het geval is bij de open dag. Daarover later meer. Muziek van Snap komt eraan zometeen. Eerst de Steve Miller Band en Abracadabra.

0: Ja, een echte klassieker van Nederlandse bodem. Snap met Rhythm is a Dancer.
1: En we gaan van de klassiekers naar de parel.
2: De verborgen parel.
1: Een van onze vaste items in dit radioprogramma. Waarin we aandacht hebben voor muziek dat een beetje is ondergesneeuwd eigenlijk. Hè? Parels die een beetje verdwenen zijn.
0: Of verdwenen zijn, of je vindt hem hartstikke mooi. Dat je hem toch weer op de radio wilt luisteren. Of het is in een nummer op een album wat nooit een hit is geweest. Kan natuurlijk ook.
1: Dat zou inderdaad ook kunnen. Wat dat betreft ook wel weer een breed begrip. Maar goed, wel veel platen om uit te kiezen. Dus wat dat betreft ook heel veel keus. Waar is de keuze vandaag opgevallen?
0: Ja, ik heb van een nummer gekozen van de Pixies. Pixies, Where is My Mind? Supermooi nummer.
1: Een nummer verschenen.
0: Ja, het is echt een cultmuziek. Een nummer verschenen in 1988 op het album Surfer Rosa. En eigenlijk werden pas x aantal jaren later werd het wereldberoemd. En het kwam de film uit Fight Club.
1: Oh ja, Fight Club.
0: Ja. Dat was in 1999 en het nummer kwam echt pas tot uiting in de slotscène van de film. En daar is het eigenlijk wel bekend mee geworden. Mm-hmm. En sindsdien duidt het eigenlijk overal op in verschillende films, series en reclames.
1: Ja, dat is inderdaad wat je vaak terughoort. Hè? En bijzondere aanleiding, maar het goed, dat geldt ook voor het verhaal erachter. Want de zanger schreef het nadat hij tijdens het zwemmen op de Bahama's werd lastiggevallen door een klein visje dat hem maar bleef volgen. En ja, die vreemde ervaring die volgde de basis voor dit nummer. De inspiratie ook vooral. Een klein visje, een gitaarmelodie die je niet meer vergeet. En uiteindelijk een nummer dat generaties blijft aanspreken.
0: Ja, super nummer.
1: Pixies en Where Is My Mind? De verborgen parel op deze zondag.

0: Ja, dit waren de Pixies. Where in my mind?
1: Zouden ons een beetje voor de gek, hè, de Pixies?
0: Ja, zeker.
1: Dit punt van de uitzending. Nou goed, gek zijn we al wat dat betreft. We zijn natuurlijk vanaf de open dag. Dat is hartstikke leuk. Je kunt nog tot 5 uur binnenkomen lopen. De sfeer is goed, het is gezellig druk. En ook Jeroen heeft ervaren hoe de sfeer is. Jeroen, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Wat vind je ervan tot nu toe?
2: Ja, mooi. Mooi is het nieuwe studio. Leuk om gewoon te zien hoe het hier eraan toe gaat.
0: Ja, je woont hier in de buurt, toch?
2: Ja, ik woon hier om de hoek.
0: Oh, dus je daar komt eens een keer binnenlopen, wordt er...
2: Ja, ik loop er eigenlijk dagelijks langs. Of we komen voor de kleine bij het consultatiebureau hier in het gebouw.
1: Dat zijn onze buren inderdaad. Ja, dus wat dat betreft nu ook een keer met onze kennis gemaakt. Maar wat vind je het meest interessant wat je gezien hebt tot nu toe?
2: Gewoon hoe het eruit ziet.
1: Hoe het eruit ziet,
2: Ook de opnamestudio, maar ook jullie nieuwe studio.
0: Oh, leuk. Ja. Maar ik kwam hier niet voor niks. Ik kwam ook om een nummer aan te vragen.
2: Zeker. Ik heb diep nagedacht en ik ben uitgekomen bij Wham. Wake me up before you go.
0: Toch een old-time klassieker, hè? 1980, 84 of zo, denk ik.
1: De klassiekers liggen voor het oprapen. Daar wordt goed gebruik van gemaakt. We kunnen ook de jongste luisteraar van Happy Hour introduceren, denk ik, hè?
2: Ja, die staat hier naast mij. Dat is Ties.
1: Nou, Ties vindt het ook interessant, heb ik het idee.
2: Ja, heel interessant.
1: Ja, hartstikke leuk allemaal. Wie overigens ook nog een verzoekje heeft voor zo dadelijk, dat is Imke. Hallo, Imke.
3: Hallo.
1: Wat vind jij ervan vandaag?
3: Wel gezellig.
1: Ja, gezellig?
3: Ja.
1: Kijk, hartstikke leuk. Heb jij ook een plaatje die je zo wil horen?
3: Ja, van Mamma Mia.
0: Oh, die gaan we zeker draaien. Kijk, dat is een mooie
1: nummer. Die gaat er voorbij komen. We hebben Wham en Abba hebben we al aangevraagd gekregen. Waar kijk je nog naar uit? Wat wil je graag nog zien? Oh, nou, daar heb je nog heel veel te zien als jullie net binnen zijn.
0: Genoeg tijd om even rond te lopen.
1: Net binnen. Ja. Nou, heel erg veel plezier. Er is heel erg veel te doen hier. Maar we gaan natuurlijk eerst even naar dat verzoekplaatje toe. Van Jeroen uit Panningen met Wham. And Wake Me Up Before You Go-Go.

0: Abba en Mamma Mia, dat was het verzoekje van Imke. En daarvoor het verzoekje van Jeroen. Dat was ook een lekkere natuurlijk met Wham. En er komen meer verzoekjes aan, Twan.
1: Ja, we hebben zeker. We hebben hier Pam en de Kiem naast ons staan. Die zijn hier ook al een rondje gaan lopen hier in de studio, zeg maar. En wat hebben jullie hier gedaan allemaal?
2: Ja, we hebben net het nieuws kunnen presenteren met de autocue.
0: Hoe ging dat?
2: Ja, dat was wel lastig, maar toen kreeg ik een dyslexie autocue. En dat ging toch wel makkelijker.
0: Nou kijk, jij was even van alle markten thuis.
1: Ja, dat werkt wel, natuurlijk. Hè. Dat zou ook wel iets voor mij zijn,
0: Jorgen. Ik kan eens proberen.
1: Ja, precies. En, maar jullie kwamen ook voor een verzoekje. Voor welk verzoek kwamen jullie?
3: Wij willen Suzanne en Freek en dan een nummertje Goud.
1: Oh, dat is ook een mooi nummer, hè? Van Nederlandse bodem, dus dat is altijd goed. Wanneer is die ongeveer geweest? Ik weet het niet, een paar jaar terug, denk ik. Nee, weet je niet. En waarom vind je het een mooi nummer?
2: Ja, ik vind Suzanne en Freek gewoon leuk.
1: Ja, dat is zo. Heb je die ooit gezien al? Of?
2: Ja, een keer in Tilburg was dat, op een festival.
1: Oké, ja, dus daar staan ze weer. Dan gaan we dan naar luisteren, denk ik.
0: Ja, we gaan hem luisteren, Suzanne en Freek Goud. En inderdaad, als dat je zelf ook autocue wil lezen of zelf radio wil maken, dat kan natuurlijk ook. Hè. Als dat je daar een keer benieuwd naar bent wat wij allemaal doen, dan kun je dat zelf ook ervaren.
1: Dat kan je beneden in de kelder doen, hè?
0: Ja, beneden in de kelder. Ja, daar kun je ook koffie drinken, gebak eten, ook heel belangrijk. Dat kan ook allemaal straks. Vandaag hier in ieder geval in Panningen bij de open dag van Omroep PNM, waar wij dus ook vandaan uitzenden. Je kunt daar dus ook gewoon je verzoekjes aanvragen, zoals nu ook gebeurd is. Suzanne Freek met Goud is dit in deze speciale editie van Happy Hour.
4: Als je mijn gedachten eens kon zien.

0: Ja, een klassieker van Madonna. Wie anders? Into the Groove was dat. En we hebben hier Jordi naast ze staan.
1: Ja, inderdaad.
0: En Jordi, hoe is het hier, hier bij PNM?
2: Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Ja, heel leuk. Ik heb verschillende dingen al gezien.
0: En zoals?
2: Ja, dit is de studio, waar het een beetje achter de schermen gaat. En camera's, hoe is video de monteren. En dat is altijd wel leuk om te zien.
0: Ja, dat is zekerlijk. En dan krijgt ook iedereen de kans. Hè. Hier ook, zit iedereen vol hier in onze studio. Mee te kijken hoe we radio maken. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk.
1: Ja, heel leuk. Weer eens een keer wat anders. Dat we wat mensen om ons heen hebben.
0: Ja, normaal zitten we s'avonds alleen hier in de studio.
1: Geïsoleerd, ja, inderdaad zitten. Maar hartstikke leuk. Wat vond je het leukste wat je gedaan hebt of gezien hebt tot nu toe?
2: Het leukste vond ik de studio. Dat ik kan zien hoe het achter de schermen gaat. En...
1: Ja, radio of tv?
0: Ja, dit is eigenlijk het mooiste wat je nou doet. Ja, dat snap ik. Ja.
1: De magie van radio. Ja, onbeschrijfelijk.
2: Maar tv vind ik ook heel leuk om te zien.
1: Ja, ja. Kijk, ja, er is valt genoeg te doen vandaag hier in Panningen. Je wil natuurlijk ook graag een liedje horen. Kan ik me zo voorstellen als je dan hier toch bent.
2: Ja.
1: Welke wil je graag horen?
2: The Mavericks met Back in Your Arms Again.
1: Ja, en waarom dat nummer?
2: Dat is een country plaat en country dansen vinden we ook heel leuk om te doen.
0: Oké,
1: kijk,
2: dat
1: leuk.
2: Dat doen we iedere donderdag bij Double Four en Mayo, bij de Bingard is dat. En dat is van 7:30 tot 9:30.
1: Ik zie
0: enthousiasme
1: links.
0: Ook,
1: ja,
0: nee, dat is goed. Jij moet toch eens een keer gaan kijken. Ja, misschien daar eens een uitzending maken.
1: Jij woont op de hoek, dus dat moet kunnen toch?
2: Ja, te doen.
1: Ja, precies. We gaan luisteren naar het nummer dat jij hebt aangevraagd, Jordi. De Mavericks met Back in Your Arms Again. Veel plezier nog vandaag op de open dag.
2: Ja, dankjewel.

0: Dat was Back in Your Arms Again, het verzoekplaatje van Jordi, die is aangevraagd. En we hebben er maar weer één, hè? Het gaat gewoon door. Het gaat maar door.
1: Dus ja, hier staan er weer anderen te popelen om daar natuurlijk een nummer aan te vragen. Ja. Dus dat gaan we ook zeker doen. Maar ja, wij gaan natuurlijk eerst naar een ander mooi nummer van Downtown, is het nummer, van Petra Clark.
0: Petula Clark,
1: Petula Clark, ja, dankjewel.
0: Ja. Mooi nummer, oud nummer.

0: Contravolta aan Olivia Newton-John. You are... Nee, where? Oh, nou ben ik helemaal
1: kwijt
0: hier. Ja, you are the one I want that I want. Ja.
1: Ja, die inderdaad, ja. We gaan naar de tijdmachine toe, want dat is een van onze vaste rubrieken in dit programma. Als favoriete vervoersmiddel.
0: Ja, precies. Waar gaan we heen, hè?
1: Dat is inderdaad de vraag.
2: Time after time. Waar brengt de tijdmachine ons vandaag heen?
1: Ja, Twan, jij wilde 60's. Dus we krijgen 60's. We gaan voor het eerst terug naar de jaren 60.
0: Oktober gaan we naartoe.
1: Ja, ja, inderdaad. Even voor de mensen die het programma niet kennen. En deze rubriek dus ook niet. De tijdmachine. We gaan dus terug naar in de tijd. En dan gaan we naar een nummer 1 hit uit dat jaartal. We krijgen een maand en een jaar. En dat doen we door aan een rad te draaien. Een digitaal rad. Daar komt dan een maand-jaartal combinatie uit. En dat wordt dan de tijdmachine bestemming. Oktober 1962 vandaag.
0: Ja, en die bereiden we altijd net voor dit rubriekje uit, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus voor ons is het ook nieuw wat er dan uitkomt. Ja, dus dit keer is die op oktober 1962 uitgekomen. En waar zijn we dan op uitgekomen?
1: Ja, dat is grappig, want we hadden wat keuze. We hadden twee keuzes.
0: Okay.
1: Zowel I Can't Stop Loving You van Ray Charles heeft twee weken in oktober.
0: Ja, ja. Mooi.
1: En ook Brandend Zand van Anneke Grunlo.
0: Oeh,
1: en
0: okay.
1: Toen hebben we even hier gepeild in de studio.
0: Ja, het was duidelijk, hè?
1: Welke twee moet het worden?
0: Voor ons is het ook nieuw wat er dan uitkomt. Ja, dus dit keer is die op oktober 1962 uitgekomen. En waar zijn we dan op uitgekomen?
1: Ja, dat is grappig, want we hadden wat keuze. We hadden twee keuzes.
0: Okay.
1: Zowel I Can't Stop Loving You van Ray Charles heeft twee weken in oktober.
0: Ja, ja. Mooi.
1: En ook Brandend Zand van Anneke Grunlo.
0: Oeh,
1: en
0: okay.
1: Toen hebben we even hier gepeild in de studio.
0: Ja, het was duidelijk, hè?
1: Welke twee moet het worden? En toen is het inderdaad duidelijk geworden.

0: Zo. Ja. Zijn we nog wakker hier in de studio, jongens?
1: Er zit meer energie in deze open dag, gelukkig, wat dat betreft. Ja, mocht je nog niet in slaap gevallen zijn, kom vooral deze kant op. Want er is nog genoeg te doen tot 5 uur hier. Je kunt ons bewonderen. Nou, weet ik niet of dat het meest spannend is. Maar ook dadelijk Mathieu van de Ven die hier live aan het werk
0: Absoluut,
1: is.
0: Leuk.
1: En je kunt natuurlijk ook Autocue lezen, bijvoorbeeld zelf. Ja, nieuws lezen.
0: Met of zonder dyslexie.
1: Ja, dat kan dus, allebei. Ja. Dus, ik hoor nu net dat we ze allebei hebben, dus dat is fijn. Dus zelfs als dat je daar last van hebt, kun je gewoon hier het nieuws komen lezen. We sluiten nog af met een verzoeknummertje. Een nummer van Stephanie Struik, De Peel in Brand. Dat is dus eigenlijk een...
0: Ja, coverversie origineel.
1: Precies.
0: Maar ja, dit is dus echt wel een cover. Dus ik heb het nooit gehoord, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee.
0: Maar Guus, die ook hier in de studio
1: staat.
0: Guido
1: was het, hè? Guido. Maar gevraagd.
0: Ja, komen zoveel mensen hier.
1: Ja, het is ook lastig allemaal.
0: Was het een prachtig nummer, dus...
1: Tot
0: hier
1: zo.
0: Hier is De Peel in Brand.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de Wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Zo, goedemorgen. Dit was Metallica met Mode Into Flame.
1: Happy Hour.
0: Ja, want we zijn er met een speciale editie van Happy Hour. Voor vanwege de open dag hier bij Omroep PNM, waar we druk mee bezig zijn op dit moment. En het gaat de goede kant op, hoor.
2: Muziek van toen en nu. Dit is Happy Hour op Omroep PNM. Met Joeri Buijs en Twan van Enkevoort.
0: Ja, de open dag duurt nog tot 5 uur. En zo dadelijk is Mathieu er nog voor het slot van deze open dag. Ja, het is wel een gezellige sfeer al de hele dag, hè, vanaf 10 uur. Wacht even, Twan.
3: Ja, ik sta nog uit. Ja, hallo, hier ben ik, inderdaad. Nou, welkom terug bij de 2,5 uur, inderdaad. Nee, wat jij zegt, het is supergezellig. Er komen echt veel mensen binnen, zijn echt geïnteresseerd. Ook in de radio, hè, wat wij maken. Dus ze vragen ook hoe we het maken. Er zijn heel veel mensen die nummers aankomen vragen. Dat is gewoon hartstikke leuk. En dat maakt het ook gezellig. En hier staan ook wel misschien wat nieuwe mensen die misschien dadelijk nummers aan willen vragen. Dus daar gaan we zo naartoe.
0: Ja, we gaan daar zo meteen heel even mee buurten, inderdaad. Voordat het zover is, nog heel eventjes naar wat je allemaal kunt doen. Want jij noemde net radio maken. Je kunt hier zelf radio maken, hè?
3: Ja, je kunt hier zelf radio maken. Daar is, ga je naar beneden, waar de oude studios waren eigenlijk. Maar er is een studio nagemaakt. In de kelder heb je ook heerlijke koffie met gebak. Dat is ook heel belangrijk.
0: En het Omroepmuseum.
3: Dus als je van echt vintage dingetjes houdt, dan ga je lekker daar naartoe. Maar hierboven is ook, kan je ook televisie ervaren hoe het is om nieuws te lezen.
0: Ja.
3: Met behulp van een autocue ga je achter een desk staan. Dat is hartstikke leuk. Ik was ook wel aangenaam verrast over die praatpaal die er staat.
0: Oh ja, ja.
3: Die zet ze hier altijd op de markt neer, had ik begrepen. En dan kunnen bezoekers die kan dat naar die praatpaal toe gaan. En dan, dan kan je een boodschap brengen. Hè? Zo werkt het toch?
0: Ja, ja, dat is het. Ja, je kunt in gesprek gaan met de stem van de praatpaal. En die bevraagt je dan over allerlei dingen. Heel leuk initiatief. Nou, je kunt het hier allemaal zien. Je krijgt ook een demonstratie met hoe een van onze camera's werkt. Onze gepassioneerde cameraman doet daar alles aan om je dat heel goed uit te gaan leggen allemaal. Wij gaan ook vooral heel veel muziek draaien. Zo dadelijk bijvoorbeeld Eruption die eraan gaat komen. Ondertussen moet ik jou heel even wel becomplimenteren voor het shirt dat jij aan hebt.
3: Oh,
0: dat vind ik een hele mooie keuze.
3: Ja.
0: Katy Perry zou daar Roar tegen zeggen.

0: Queen, Another One Bites the Dust.
1: One Hit Wonder. Welke eendagsvlieg was dit?
0: Ja, dat was geen niks aan de hand verder in uw huiskamer of in uw auto. Of geen paniek. Het was de eendagsvlieg die voorbij kwam. En die eendagsvlieg heeft natuurlijk altijd een naam, namelijk gekoppeld aan een artiest.
2: Ja, dit keer hebben we Ivana Spagna, als ik het uitspreek, Call Me. Het is een nummer van 1987 alweer. Is een Italiaanse zangeres. Het is echt wel een heerlijke dansplaat. Vooral in die tijd natuurlijk. Vooral in de Italiaanse disco scene. En lekker zo'n biertje eronder. En ja, deed toen goed op de dansvloer.
0: Ja, zeker. Deed ook goed in de hitlijsten. Want in Nederland haalde Call Me de 4e plaats in de top 40. In het Verenigd Koninkrijk zelfs de 2e plaats. Dus nou ja, toch geen slecht nummer inderdaad. En dat was ook wel best bijzonder. Want Britse hitlijsten stonden in die tijd niet bepaald bekend om hun enthousiasme voor Italiaanse danceproducties. Dus het was bijna ook een genre op zich, hè, natuurlijk, de Italiaanse dance.
2: Ja, en ze schreef het nummer samen met haar broertje Giorgio en producer Laurie. En verscheen op haar debuutalbum. En ja, daarna hebben we eigenlijk niks meer van haar gehoord natuurlijk.
0: Nee.
2: En wel een knijter van een hit in die tijd, vandaar de eendagsvlieg.
0: Ja. Precies, een echte eendagsvlieg die het podium heeft gekregen in deze special van Happy Hour. Nog altijd vanuit de open dag hier bij Omroep PNM.

0: Ja, dat was dus de cover versus origineel met deze Italiaanse danceklassieker. Toch vierde plaats, hè?
1: Ja, zeker. En het zit er alweer op, Jori.
0: Onze zendtijd is voorbij.
1: Ons happy hour anderhalf uur. Ja. Dat is uniek, natuurlijk.
0: Precies. Ja. Nee, maar wij mogen dan plaatsmaken. Maar ja, niet voor de minste, Mathieu van de Ven.
2: Goedemiddag.
0: Hey. Heb jij het allemaal al gezien op de open dag?
2: Ja, ik ben er nog niet zo lang, moet ik ook eerlijk zeggen. Maar ik heb net wel even een rondje gelopen. Ja, eventjes gekeken wat er allemaal te doen is. Maar het is leuk. Het is druk ook.
0: Het is druk, hè?
2: Het is echt... Er is echt veel volk, dus vind ik heel leuk.
1: Ja, aangenaam verrast ben ik.
2: Absoluut. Ja,
1: en heel veel leuke reacties gehoord, wat er allemaal te zien is hier binnen.
0: Ja.
1: En nogmaals, mensen die luisteren, kom nog. Hè, we hebben tot 5 uur, kun je nog altijd langskomen.
0: Ja, nog 1,5 uur en die tijd heb je wel nodig.
1: Ja, Mathieu staat hier in de studio, hè, dus
0: ook
1: maken we het vooral moeilijk, hè, natuurlijk. En vraag vooral wat nummertjes aan.
2: Precies. Ja, dat absoluut, dat vind ik leuk. Dus, dus kom maar door inderdaad met wat je wil horen, dan ga ik het voor je draaien.
0: Kijk, dankjewel Mathieu, we horen jou zo dadelijk. We hebben nog een verzoekje openstaan die net is aangevraagd. Want Ed Sheeran, dat is altijd goed, kreeg ik mee. Dus nou ja, dan nemen we dat maar gewoon over, hè, die boodschap.
1: Dan stappen we ermee uit, denk ik.
0: Wie zijn wij dan om daar iets van te vinden natuurlijk allemaal. Azizam is het geworden. Kom nog snel naar de open dag en voor zo dadelijk veel plezier bij Mathieu.
1: Doei.

Het voordeel van een nummer van Toto is, dat verveelt nooit. En zeker deze niet. Stop Loving You hoorde je hier in eigenlijk live vanaf de open dag van Omroep PNM. We zijn er nog tot 5 uur op deze open dag. Dus kom ook vooral langs als je denkt van, goh, ik heb altijd wel eens willen zien, hoe maken ze nou radio, hoe maken ze nou televisie. Je kunt het allemaal live gaan beleven hier in de studio's van Omroep PNM. Tot 5 uur dus, ik zei het al, aan de Schout van Meerwegstraat nummertje 2 in Panningen. En als je dan langskomt, dan vind ik het ook altijd leuk om te horen wat je nou aan muziek wilt horen. Ik bedoel, ik kan hier wel een hele hoop muziek gaan draaien voor je. Maar het is natuurlijk altijd het leukste als je dat als je eens kunt horen wat je zelf hartstikke leuk vindt. Dus laat dat allemaal vooral weten. Dat kun je doen door App de DJ te gebruiken in de app van Omroep PNM. Dit is Zara Larsson.

Vanmorgen werd ik dus wakker met dit liedje in mijn hoofd. One Direction, Live While We're Young. Ik denk, dan moet ik die toch eventjes draaien als ik bezig ben hier bij de open dag van Omroep BNM. Gewoon eventjes uit mijn systeem zien te krijgen. Het is al gezellig druk hier bij de open dag. Je hebt nog een uur en 10 minuten ongeveer om langs te komen hier. En dat doen ook heel veel mensen. En die mensen die vragen dan ook allemaal leuke liedjes aan. Dus dat vind ik ook al heel erg leuk. Zo is hier onze lieve Lauren. En die wilde ook heel graag een liedje horen. Speciaal ook voor zijn zusje, voor Julia. Denk ik. Ja, ook voor Julia. Nou goed, dan ga ik dat voor je draaien. Zwoele zomernachten. Want ja, hij wilde graag de zon zien zakken in de zee.

Simply Red, Money's Too Time to Mention hier op Omroep PNM. Het is nog steeds de zondagmiddag 11 oktober en we zijn er nog steeds live bij met de open dag van de radio. Zometeen na het nieuws van 4 uur dan ben ik bij je terug met nog heel veel meer hele fijne muziek. En als je nog wat wil horen, dan laat het vooral eventjes weten. Hè. Kom eventjes op de lijn via de app van Omroep PNM, app de DJ. En dan ga ik het misschien nog wel voor je draaien. Dit is Volumia en blijf bij mij.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Je hoort een nieuw Nederlands talent, Bente, en haar single 3-2-1. Ze heeft inmiddels ook een gloedje nieuwe single uit. Parachute, die hebben gisteren nog voor je gedraaid in mijn programma Mathieu FM. Maar ja, goed, ik kan natuurlijk niet 2 dagen op rij dezelfde muziek draaien. Dat vind ik ook weer zoiets. Je luistert nog steeds naar de open dag van Omroep 1M. Je kunt nog een uurtje naar deze kant komen, naar de Schout van Meeuwenstraat 2 in Panningen, naar onze studio's. En dan kun je alles live meemaken. En wie ook live kon meemaken, dat was deze vrouw, Celine Dion. Had je wel naar Parijs gemoeten. En het was uitverkocht. Ja.

Deze vrouw is het bewijs dat je echt niet groot hoeft te zijn om hele grootste muziek te kunnen maken. Sabrina Carpenter, ze is slechts 1,52 meter groot. En toch scoort ze de ene hit na de andere. Deze die was al van vorig jaar, je hoorde Taste hier op Omroep PNM. Je luistert er nog steeds naar de grote open dag hier bij de Omroep. Met zometeen muziek van Somjeu, Nameja. Het leven gaat om veel meer, maar haar muziek gaat alleen maar over geld. Dit is All About The Money.

0: Dit is een van de grootste hits van het moment. Stella Lefty en Boston hoor je hier op Omroep PNM. Inmiddels is het gezellig druk aan het worden hier in de studio. En ja, dan moet je er Pascal Meijer bij hebben. Die stuurt ze gewoon naar binnen. ja, dan is het altijd leuk als die mensen ook nog een liedje willen aanvragen. Wie staat hier tegenover mij aan de tafel, meneer?
1: Nou, tegenover mij, jou moet ik even zeggen, staat Ton Verhagen en Margriet, mevrouw Hoebergen, die staat langs mij.
0: Ja.
1: Nou, het is een hele mooie gelegenheid hier. Uitstekend aan joviale mensen. En ik wil een plaatje aanvragen voor de vrienden in Helden, in Panningen, in Meijl. Ze noemen ze maar Jan en Jan en nog eens Jan en Jos en weet ik wat allemaal. En dat plaatje dat gaat van de zanger John Denver. En dat heet natuurlijk Perhaps Love.
0: Gaan we die draaien? Speciaal voor al die vrienden.
1: Speciaal voor alle vrienden en vriendinnen, die moet ik niet vergeten.
2: En groetjes van Riet.
1: Oh ja, sorry. Ja, dat komt er nog bij. Natuurlijk. Dat is net zo waardevol. Dankjewel.

zo blij dat ik deze man Roger Hodgson nog eens ooit live heb mogen aanschouwen. Want wat een stem heeft hij. Niet normaal. Yo, de Supertramp en Breakfast in America. Nou, deze die valt in dezelfde categorie. Zo blij dat ik hem live heb mogen zien. Samen met zijn E Street Band. Bruce Springsteen. Ik hoop dat hij snel weer een keer naar Nederland komt. Kunnen we deze horen. Badlands.

Hij zingt heel erg graag over Chicago, deze Joe, oftewel Joe Keery. Maar hij komt er eigenlijk ook helemaal niet vandaan. Hè? Nee, hij is geboren in Newburyport. Dat ligt in de staat Massachusetts in de Verenigde Staten. Ik zit eventjes te kijken. Dat ligt een behoorlijk eindje boven Boston wel. Dus als je het een beetje wilt zoeken op de kaart, je moet daar gaan kijken. En ja, op de een of andere manier zingt hij dan toch wel weer over Chicago. End of Beginning, je hoorde Joe hier bij Omroep PNM. Ik ga nu een band voor je draaien. Die hebben een paar weken geleden hun album gepresenteerd. En dat deden ze door op één dag op te treden in 3 verschillende zalen, in 3 verschillende landen ook. Ze begonnen daarmee in Utrecht, in Tivoli-Vredenburg, gingen daarna nog naar Brussel en ze eindigden de dag in Londen. Ik heb het over Nothing But Thieves, hun nieuwe album, dat is uit het album Stray Dogs. En dit was daar de eerste single van Nothing But Thieves. Dit is Evolution.

Duran Duran en The Girls on Film. Het zit erop, de uitzendingen op de open dag van Omroep PNM. Ik heb nog één plaat voor je. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heel erg bedankt voor het langskomen ook. En hopelijk gewoon blijven luisteren ook vooral. Want we blijven enorm goede programma's voor je maken op de radio. En uiteraard ook op de televisie hier bij Omroep PNM. Dit was Ilse de Lange.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: mis.
1: Mis.
0: Mis.
1: Mis.
2: Mis.
0: A nood mis.
2: A nood mis. Omroep.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Diese teksten platt, want het wingst dich geen probleem. Auch als sprichst du zelf amper, ist dich zit in dein System. Ik begin er niet meer aan, zei ze dan altijd met een lach. Mijn proot is er nooit geweest, hij is nooit zoveel gezag. En nou ben ze stil geworden, stiller dan ik ooit heb gekend.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump

0: zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten, Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval.

aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sexy wees

dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9:00 gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Okay.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad de Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.